0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: hevet je grusje eva hevet net je shand.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkositz! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Stevie.

0: 3, 4.
1: Een verhaal voor me kut, het me zaden. Kullen am Ring, wat is du schön? Stamm.

je vader. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzat en jong. Zet even mis, ja in het beeklees, toepen, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitte weet je, als ze, joh. Dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Stevie.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.